0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Hospice Het Hofje aan het Ravelijn heeft een alarmering- en monitoringsysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar dat had met name aankoop- en technische redenen, verklaart hospice-manager Joyce Plasgaard. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Als de bewoner in bed ligt, controleert het systeem dat ademhaling, onrust en hartslag via een onder de matras aangebrachte bedsensor. Hierdoor hebben we de mogelijkheid 24 uur aan één contact met de gasten te houden die tijdens hun laatste levensfase bij ons verblijven. Het systeem is alleen met toestemming van de gast operationeel. De politie zoekt getuigen en beelden van, dashcams bijvoorbeeld, van een ongeluk woensdagmorgen rond 8:15 op de A6... ter hoogte van Lelystad tussen een personenauto en een motor, waarbij de motorrijder omkwam. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De A6 was tot eind van de ochtend voor het weggedeelte richting Lelystad afgesloten voor het verkeer in verband met het onderzoek. Omrijden was lastig omdat de Vogelweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op omliggende sluiproutes was het extra druk. En dan nog dit. Op de zaterdag van een mooi Pinksterweekend. De Driehoek, het Oostwaardersbos en Kottenbos zijn weer open voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer weten. Hierdoor komt een einde aan de wintersluiting van deze randgebieden van de Oostwaardersplassen, die elk jaar wordt ingevoerd om de dieren, en dan met name de grote grazers, rust te geven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is heerlijk weer voor het Pinksterweekend in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Hoge sluierwolken en een paar stapelwolken zijn een mooi contrast met het hemelse blauw. Met weinig wind, meestal vanaf het land, is het zomers. Vanmiddag en tweede Pinksterdag wordt het 26 tot 28 graden. Vandaag is de warmste dag van het Pinksterweekend. Morgen, eerste Pinksterdag, wordt het net geen 25 graden, dus een fractie minder warm. Dat komt doordat de wind vanaf het IJsselmeer waait. Windstil is het in de ochtend en avond, dat betekent dus veel muggen. Na Pinksteren blijft het droog. Ik verwacht van het noorden uit van tijd tot tijd wolkenvelden. Ook gaat de temperatuur omlaag door een opstekende noordenwind. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. Het is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het net vanmiddag nipt 25 graden... een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land. Echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuil gaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. Het is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het met vanmiddag nipt 25 graden, een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuil gaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Ze gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land. In de Flevopolder op de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor afrit Binnenhuizen staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En op dezelfde N306 van Kampen naar Harderwijk voor Walibi Holland 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En dit heeft alles te maken met een groot evenement wat daar plaatsvindt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden, maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jette. En de KNVB is ook akkoord met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor 30 juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is onlang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het net vanmiddag nipt 25 graden... een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land. Echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuilgaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Wooy.
7: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land in de Flevopolder. En het heeft alles te maken met een groot evenement wat daar plaatsvindt. Wat er opvalt is de N306 Harderwijk richting Kampen. Vooraf dit Binnenhuis staat 4 kilometer file met een klein kwartier op onthoud. En 20 minuten vertraging heb je op de N306 van Kampen naar Harderwijk voor Walibi Holland. En ook daar staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land door een evenement in de Flevopolder. Daar zien we vertraging op de N306 kamp richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met 3 kwartier oponthoud. De N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland vanaf die kant 2 kilometer met ook ruim een half uur vertraging. En verder is het ook druk op de N709 Binnenhuis richting Elburg voor de aansluiting met de N309 ruim 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Elke zondagmorgen van 10 tot 12 of visite bij Spoor 55.

goedemorgen. We zijn er weer, hoor, op deze eerste Pinksterdag. En ja, we zijn blij dat we hier ook weer kunnen zijn. Emiel achter de knoppen, Jules, met de berichten. En ik heb weer aardige muziek voor je uitgekozen. Ja, we hebben twee inbelgasten straks. En ik lees ook even iets voor van Zuiderzee Zwerfdieren. Want een lieve kat zoekt weer een goed huisje. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. En zoals gewoonlijk hebben we weer de dubbeldraai. En dit keer van de Platters. En zij beginnen met Smoke Gets in Your Eyes. MUZIEK

0: mooie muziek van de Platters. En To Each His Own zongen ze ook. En daarvoor Smoke It In Your Eyes. Lekker ouderwetse muziek, hè? Uit die jaren, weet ik wat, 30, ja. 40?
1: Nee, joh. Daarna 60 jaar ook.
0: Nou ja, ik denk eerder, maar ja. Geeft niet.
1: Heerlijk om te laten luisteren.
0: Ja, toch?
1: Maar ook heerlijk om weer in de studio te zijn, ook op deze zondag. Eerste Pinksterdag. En we beginnen altijd natuurlijk met de vraag... had je ook weer een mooi momentje van afgelopen week?
0: Had ik een momentje van afgelopen week? Nou, het was zo dat wij vrijdag... zijn we eventjes naar Almere geweest, naar de Kempaan. Dat is dat waar het...
1: mooi landgoed.
0: Het landgoed Kempaan, ja. Dus waar de aapjes en zo zijn. Maar daar kun je niet meer bij, hè?
1: Stichting Aap, ja.
0: Ja. En zo. Maar er is wel een soort, ja, een krantcafé geopend. Dat is in, ja, het stond er al een heel lang. En er zijn wel drie eigenaren geweest die daar de boel hebben gerund. Maar nu zit er weer een nieuwe eigenaar in. En het gaat heten Broodje Hagelslag.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel heel opmerkelijk. Ze willen het een beetje huiselijk houden en zo. En ja. En het was een goede bediening, lekker tosti gegeten. En een mooi uitzicht over het water. Dus het is gewoon een prachtige locatie om te zijn. En ook om daar even, hoe heet het daar, waar we naartoe zijn geweest? Waar je al die dieren kunt zien.
1: Ja, de Jungle Almere.
0: Ja, de Almere Jungle. En het was helemaal niet druk. Dus we konden overal heel goed bij om de dieren te bekijken. Er zit ook een soort speeltuin bij voor de kleine kinderen. Nee, het is een mooie locatie geworden.
1: Ja, en voor alle ledenstedelingen die denken van... daar willen we wel zijn. Nou, we gaan naar de landgoede Kempaan, naar die Jungle Almere. Want het is al jarenlang het beste uitje van Flevoland.
0: Ja, klopt. Ja, we wilden eerst naar Amersfoort, hè, naar de dierentuin. Maar we hebben dat toch maar niet gedaan. Komt wel een keer. Maar dat is het eigenlijk, Emiel.

0: Ja, dit was Tante Leen met Oceani. En daarvoor Buddy Holly met Raining in My Heart. En het toeval wil, ja of nee, dat ik dit al had uitgezocht voor Wim. En ik zei dat tegen hem. En hij zei, ja, ik wil dit heel graag draaien. Of wel horen. Want ja, hij zit nu in een trieste periode. En dus vandaar dat ik dat... Ja, het was een soort twee zielen in gedachten of zo. Dat voelde ik zo. Dus Wim, ik hoop dat je het mooi vond. En Sjoe, heb jij een berichtje?
1: Zeker, daarvoor zitten we hier.
0: Zeker.
1: Jij ook. Sorry. En de belangrijkste activiteit van deze week, komende week, dat is natuurlijk de Lelystadse avondvierdaagse.
0: Mm-hmm.
1: Die begint dinsdag, eindigt vrijdag. Nou, als je kijkt naar de weersvooruitzichten, dan hebben ze schitterend loopweer. Vooral dinsdag is een beetje warm, denk ik nog. Maar woensdag, donderdag en vrijdag, ideaal wandelweer. Nou, er gaan duizenden kinderen weer aan meedoen. En volwassenen natuurlijk. En dat wordt weer heel bijzonder. En ook een accent wordt gelegd op het feit dat het deze keer ook weer een gezonde avondvierdaagse is. Want er is een actie van 5 grote supermarkten uit Lelystad. Die vinden dat de kinderen tijdens de lopen nou niet alleen snoep moeten eten, maar vooral fruit. Dus die krijgen elke dag krijgen ze vers fruit mee om onderweg op te eten. Nou, geweldige actie toch? Nou, Joke, ik geloof dat jij je niet hebt opgegeven. Nou, je bent nu te laat, want dinsdag begint het. En allemaal weer over te dreven. Nou, en dat is altijd leuk om weer toch naar te kijken, toch?
0: Ja, vind ik wel.
1: Al die vrolijke mensen. Dus dat gaan we ook weer naar zien.
0: Zeker.

0: Ja, op een mooie Pinksterdag van Leen Jongewaard en André van den Heuvel met tekst van Annie M. G. Smit. Ja, we kunnen er niet omheen. Het is eerste Pinksterdag, dus vandaar ook even dit liedje. En daarvoor Jodassin met Salut. En ja, we lopen tegen de klok van 10:30, dus krijgen we het lokale nieuws. En na het lokale nieuws gaan we even praten met Cas van der Kruid. Tot zo.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. Het is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het met vanmiddag nipt 25 graden, een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuilgaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Loenen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijs ook dicht en de vertraging een kwartier. En verder, door een evenement in de Flevopolder is het druk op de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland heb je 10 minuten oponthoud. En voor afrit Biddinghuizen ook daar nog eens 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op visite bij Spoor 55. Met Joke, Jules en Emiel.

0: Ja, dit was Do and Eddie met Because They're Young. Goed, aan de telefoon hebben wij, zoals ik net al zei, Cas van der Kruid, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat u even aan de telefoon wil komen. U gaat een sponsorloop lopen. En u doet mee dus aan de Vierdaagse van Nijmegen.
1: Ja, dat klopt. Ik hoorde net dat de Vierdaagse hier in Lelystad voorbij kwam. Ik ga inderdaad de Nijmeegse Vierdaagse lopen die in juli plaats zal vinden.
0: Ja, en daar heeft u goed voor geoefend?
1: Ik ben er volop aan het oefenen, ja.
0: Oké.
1: In Lelystad.
0: Ja, en dat doet u ook onder andere voor Met Inzet Lukt Alles, hè, voor Mila?
1: Ja, dat klopt. Ik zou lopen voor de Stichting Mila. Dat is inderdaad met Inzet Lukt Alles. Omdat zij zich inzet voor mensen in de buurt om mensen te verbinden. Ja. En om de leefomgeving te verbeteren.
0: Ja.
1: En veel mensen hebben het zwaar. Vierdaagse is ook zwaar. Ze hebben een lange afstand. Dus je moet inzet tonen om dat ook tot een goed einde te volbrengen.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik hoop ook niet dat het te warm wordt. Dat lijkt me ook vreselijk eigenlijk. En heeft u daar al eerder aan meegedaan?
1: Ja, dit zal de derde keer zijn.
0: Oh.
1: Dat ik loop. Ja, zeker.
0: Oh, dus je weet van de hoed en de rand.
1: Absoluut.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ik heb twee keer de 50 kilometer gelopen. Ik zal dit jaar de 40 kilometer lopen. De leeftijd gaat ook meetellen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Nou, knap dat u dat doet, hoor. Echt waar. Nou,
1: zeker. En het is leuk om te doen. Zeker om dat samen met andere mensen te doen.
0: Ja, want het is wel gezellig, lijkt mij, hè, onderweg. Met lopen.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut gezellig. Ja. En dat is terugkomen op het project wat Stichting Mila doet. Met Inzet Lukt Alles. Het is altijd goed als mensen samen dingen doen. Dat brengt gezelligheid, maar dat maakt ook, als je het zwaar hebt, als je anderen om je heen hebt, maakt het ook maakt het lichter.
0: Snap ik. En hoe gaat het dan in zijn werk dat je daarvoor loopt voor Mila?
1: Hoe dat in zijn werk gaat?
0: Ja.
1: Nou, het fysieke werk zal ik zelf doen. Dat is gewoon stap voor stap lopen.
0: Mm-hmm.
1: Maar uiteraard heb ik ook een sponsor. De Vierdaagse heeft een sponsor website.
0: Ja.
1: Het is terug te vinden op de Vierdaagse sponsorloop.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik ook meer informatie gepost heb over waarom ik dit doe.
0: Mm-hmm.
1: Als je naar de website gaat, de Vierdaagse sponsorloop, en zoek op Lelystad of op mijn naam, Koos van der Kruid, dan is daar meer informatie te vinden.
0: Ja.
1: Zo gaat het in het werk. Daar is ook een knop om te sponsoren. Dus als er mensen zijn die daar het goede werk op Stichting Met Inzet doet alles wil ondersteunen, kunnen mensen daar ook sponsoren.
0: Oké, dus iedereen kan naar die site en een bedrag storten of zo.
1: Zeker.
0: Ja. Met Inzet Lukt Alles. Oké. En naar jouw site natuurlijk, hè?
1: Ja, dus de Vierdaagse sponsorloop die heeft voor iedereen die sponsort, hebben ze een website beschikbaar gesteld.
0: Ja.
1: Ik ben makkelijk terug te vinden op Lelystad. Ik ben de enige vanuit Lelystad op dit moment. Dus als je daar bovenaan zoekt op Lelystad, dan zal je mij vinden. Koos van der Kruid.
0: Koos van der Kruid, ja. Nou, mooi. Eigenlijk is alles wel... Had jij nog een vraag, Sjoel?
2: Ja, nou, het is mij niet helemaal duidelijk. Het gaat er even om hoe mensen moeten reageren om jou te sponsoren. Zeg dat nog even duidelijk, als je wil.
1: Ja. Wat mensen kunnen doen, is naar de website gaan of zoeken op de Vierdaagse sponsorloop.
2: De Vierdaagse sponsorloop.
1: Ja. Dus als je op de website klikt, is er bovenaan kan je zoeken. En als je dan zoekt op Lelystad of op Koos van der Kruid of Met Inzet Lukt Alles. Dan kan op de drie zoektermen, dan zal je mij vinden.
2: Oké.
1: Okay. Daar hou ik een blog bij, maar er is ook een knop om een sponsorknop. Als je daarop klikt, kan je een bedrag invullen en een bedrag overmaken. Dat gaat dan naar die stichting toe, die dan aan het einde, dat zal ergens in augustus zijn, zal dat beschikbaar zijn, dat mensen kunnen doneren. En daarna wordt het bedrag aan de stichting overgemaakt.
2: Ja.
1: Zo gaat het in het werk.
2: Oké, nou dat is duidelijk. En wanneer is de Vierdaagse?
1: Die Vierdaagse zal zijn van 21 juli tot en met 24 juli.
2: Oké, 21 tot 24 juli, eind juli dus. Nou ja, daar kunnen we misschien onze komende uitzendingen dan wel even op terugkomen. Huh?
0: Ja.
2: Want er is nog even de tijd, denk ik.
0: Ja.
2: 2 maanden.
1: Zeker. En ik zal waarschijnlijk ook op Facebook en op andere manieren publiceren. Dus
0: ja.
1: Is dat makkelijker terug te vinden.
0: Ja. Nou, prima. Nou, je doet je best in ieder geval, hoor. Knap.
1: Absoluut.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, Mila kan gerust zijn. Er wordt aan gewerkt, hè? Kun je wel zeggen.
1: Absoluut.
0: Ja, zeker. Met jouw inzet. Goed, Koos. Je hebt alles genoemd wat je wilde zeggen?
1: Ik heb alles genoemd wat ik wilde zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Hartelijk dank daarvoor.
0: Ja hoor, heel graag gedaan. En nog een fijne zondag, hè?
1: Ja, dank je wel.
0: Oké, dag Koos, doeg.
3: Dit is Radio Lelystad, 90.

De Salvera's waren dit met Dag en Nacht. En daarvoor Bobby Vinton met Roses Are Red. En dan ga ik nu eventjes naar Stichting Zuiderzee Zwerfdieren. Ze hebben een berichtje doorgestuurd over een kat. En de kat heet Jolie. Jolie is een lief poesje van 7 jaar. Ze liep zwervend op een industrieterrein. We weten dus niet zoveel van haar achtergrond. Na een grondig onderzoek door een dierenarts bleek zij gewoon gezond. En ze was niet gechipt helaas, dus kon de stichting geen eigenaar achterhalen. Wat echt al heel apart is van Jolie, naast haar prachtige gekleurde vacht zijn haar ogen. De een vindt het slangenogen, een ander uilenogen. Ben je benieuwd geworden? Je kan haar bewonderen op onze website en Instagram. En dat is www.stichtingzuiderzeezwerfdieren. .nl. En er staan nog veel meer katten die een huisje zoeken. Dus, maar ik ga duimen voor Jolie dat ze gauw een warm mandje krijgt. Oké.

0: Zo, zo. Orkest zonder naam was dit, met Music, Music, Music. En daarvoor Will Andy met Oh, What a Kiss. Shoo.
1: Een kort berichtje. De OV-ambassadeurs zijn er weer. Nou, u weet wel, dat zijn deskundige mensen die je alles kunnen vertellen over het openbaar vervoer. En die houden een spreekuur donderdagmorgen aanstaande om 10 uur in Atol Plaza aan de Schor, dat wijkcentrum, dat groot gebouw, Atol Plaza. 10 uur dus aanstaande donderdag. En dan kun je met alle vragen terecht die te maken hebben met reizen. Als je het nou niet precies weet, hoe vraag je een OV-chipkaart aan? Hoe werkt kortingen? Hoe werkt het allemaal digitaal? En die helpen daarbij. Nou, super geweldig dat dat altijd gebeurt. Er is veel behoefte aan. Dus nogmaals, spreekuur van die OV-ambassadeurs. Donderdag aanstaan om 10 uur, Atol Plaza.
0: Oké, dankjewel. We gaan eruit. We gaan naar het nieuws van 11 uur. En we gaan dat samen doen met Jamai. En zij zingt Kom Verrai. En na 11 uur praat ik even met Wim Botter. Tot zo.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Loenen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht in de vertraging 10 minuten. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306 van Harderwijk naar Kampen. In beide richtingen heb je daar voor Wadibie-Holland bijna een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele dag.

0: elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55 met Joke, Jules en Emiel.
1: En dat is helemaal zo waar. En we zitten hier tot 12 uur. En je luisterde net naar Maria Dieke en de Skymasters in de bus van Bussum naar Naarden. Aan de telefoon hebben wij Wim Botter. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joke.
1: Hi, lieve schat. Leuk je weer te spreken.
2: Wat zeg je?
1: Leuk je weer te spreken, jongen. Ja, toch?
2: Dat ik erbij ben en een leuk plaatje net.
1: Ja, leuk is dat, hè? Ja, het is al heel oud eigenlijk, hè? In de bus van Bussum naar Naarden. Ja, maar het blijft gewoon leuk. We gaan het even hebben over Jordaan in de Polder, want het komt er ook weer aan, hè?
2: Ja, dat blijft ook gewoon leuk.
1: Hè? Ja, dat is heel leuk. Zeker.
2: En dit jaar voor de 9e keer alweer.
1: Jongen, wat vliegt de tijd.
2: Ja, ook klein begonnen. Mm-hmm. 1000 bezoekers en toch uitgegroeid. Het was een heel groot festijn.
1: Ja.
2: Waar heel veel duizenden mensen naartoe gaan op 12 en 13 juni.
1: Oh, dan is het al. Dat is al snel, hè?
2: Dat is heel snel. Dat is alweer 3 weken.
1: Ja, man. Ja. En hoe gaat het met de kaartenverkoop, Wim?
2: Nou, wat ik hoor van Guido en Dennis gaat het ontzettend goed. Er zijn nog wel wat kaarten voor vrijdag en de zaterdag. Mm-hmm. Maar ze denken dus helemaal uitverkocht te zijn op het moment van de prem. Mm-hmm. Dus dat is alleen maar heel goed.
1: Ja, geweldig.
2: En zeker dat er toch behoefte aan is.
1: Ja, zeker. Ja. En al 9 jaar lang, hè?
2: Ja. 9 jaar lang en een hele goede line-up deze keer.
1: Oké. Okay.
2: Dus op vrijdag hebben we Walter Kroes, Clem Paul, Monique Smit, Tino Martin, Barry van Vliet, DJ Pablo, Sven Versteeg, Alex en Robert van Hemert. En de zaterdag Danny de Munk, Lange Frans, Sander de Bisonnier, Wim Dalmee, Guido van der Graaf, onze Lelystad Ronald Bert, Mickey Rooks, Hansen Thomas, Senna, Saxiemeester S op de saxofoon. Mm-hmm. En Kimberly Fransen, die op dit moment verloren maakt op de zaterdagavond in het musicalprogramma. En natuurlijk alles aan elkaar gepraat door Danny Bruif.
1: Oh, wat gaaf, joh. Dus hij praat het allemaal aan elkaar.
2: Ja.
1: Dus, is dat elk jaar zo dat hij dat doet, Wim?
2: Dat doet hij 9 jaar.
1: Goh.
2: Joh. Dus dat is heel leuk.
1: Ja.
2: En, voor hem ook leuk natuurlijk, want dan is je weer ook een keer echt in Lelystad.
1: Ja.
2: Omdat je het ontzettend druk hebt.
1: Mm.
2: Buiten Lelystad met optredens en regelmatig in de binnenshows van de Bras verschijnen.
1: Ja, hè? Ja, bij je zoon. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus een reden eigenlijk om trots te zijn op die twee heren.
1: Nou.
2: Dennis en Guido, die dit toch maar weer ieder jaar mogelijk maken.
1: Mm-hmm.
2: En nu ook volgens mij op 5 september een heel groot feest.
1: Oh ja?
2: Neer gaan zetten in Lelystad in samenwerking met de gemeente. Ja.
1: Oh, ik ben heel benieuwd. Maar ja, dat komt dan nog, hè, Wim?
2: Wat zeg je?
1: Daar gaan we dan nog even over praten volgende keer.
2: Ja, natuurlijk. En ze hebben daar als hoofdgast Danny de Munk. André Hazes.
1: Joh, je meent het niet.
2: Ja, die komt. Ja, 5 september.
1: Ah, joh. Wat gaaf.
2: Dus die jongens die kunnen wel wat voor elkaar krijgen.
1: Nou, kunnen ze zeker. Nou.
2: En dus nogmaals iets om trots op te zijn in Lelystad.
1: Nou, kun je zeker. Kunnen we zeker met z'n allen. Ja,
2: ja. Net zoals ik op jou ben natuurlijk.
1: Maar nou, wederzijds. Ja, echt.
2: Ik vind het leuk wat je doet. Ja.
1: Ja, dankjewel. Ik doe het ook met heel veel plezier, hoor.
2: Ja, maar dat merk je ook. Dat hoor je.
1: Mm.
2: En dat past ook bij je. Het is een programma wat bij je past. En en met ondersteuning van Jules natuurlijk.
1: Ja,
2: niet dat vergeten.
3: En Emiel niet te vergeten.
1: Wat zeg je?
3: En Emiel niet te vergeten.
2: Oh nee, achter de knoppen.
1: Ja, anders komen we nergens zo, Wim.
2: En dat toen ik nog bij de radio werkte. Van die knoppen had ik totaal geen verstand.
1: Nee, wij ook niet hoor.
2: Nee.
1: Maar je hoeft ook niet alles te weten, Wim, toch?
2: Nee, daarom. Je moet de opruimte voor anderen overlaten.
1: Precies, daarom.
2: Dus dat is alleen maar leuk.
1: Ja. Ga jij weer in het hokje zitten?
2: Ik zit voor de 9e keer in mijn muntje.
1: Ja.
2: Ja. Jongen. En volgend jaar de 10e keer. En volgend jaar dan gaan ze helemaal uitpakken.
1: Ja.
2: Want dan is het echt een soort jubileum.
1: Nou, zeker 10 jaar dan volgend jaar.
2: Ja. Ja, dat had het al geweest als corona.
1: Met corona toen, hè? Ja, dat ging niet. Nee.
2: Dat was wel jammer.
1: Ja, oké.
2: Okay. Maar ja.
1: Nou ja.
2: We hebben weer iets om naar uit te kijken.
1: Ja, zeker.
2: Is dat, we hoeven niet te zeggen dat er nooit wat gebeurt hier.
1: Nee.
2: Dat er gebeurt genoeg. Je moet het alleen weten. Je moet het willen weten. En je moet er ook naartoe gaan.
1: Zeker. Ja hoor. Nee, dat klopt. Nou, je Wim, nog heel eventjes. Wanneer was het ook weer? En wat kosten de kaarten?
2: Ja. Vrijdag 12 juni, zaterdag 13 juni. Mm-hmm. De kaarten kosten voor de avond dus €27,50.
1: Ja.
2: Onder andere verkrijgbaar bij, hoe heet het nou, even kijken hoor. In de Kroonpassage, bij Kelly.
1: Oh ja.
2: En bij die boek,
1: boekwinkel Primera of zo?
2: Ja, Primera. En bij Primera.
1: Oh ja.
2: Daar zijn ze verkrijgbaar, niet op de plek zelf, dus... Je moet er rekening mee houden dat je een kaart moet hebben.
1: Mm-hmm.
2: En tot 10 uur kun je er binnenkomen met die kaart. Na 10 uur 's avonds is het entree gesloten.
1: Oké. Okay. En hoe laat begint het dan?
2: Het begint om 5 uur.
1: Oh,
2: en
1: ja.
2: Het duurt tot uiterlijk 12:30.
1: Oh ja. En het is op de Meent?
2: Op de Meent.
1: Ja.
2: Dus het wordt weer één groot feest daar.
1: Ja, geweldig. Nou, we kijken er allemaal naar uit, Wim. Hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, hartstikke leuk dat ik er wat over vertellen mocht.
1: Ja, tuurlijk. Ja hoor, zeker.
2: Ja, ik heb er ook heel veel zin in.
1: Mm-hmm.
2: Ik kijk er zeker weer naar uit.
1: Ja, ik hoop niet dat het al te warm wordt, hè? Dat lijkt me voor jou ook heel naar in dat hokje.
2: Het moet niet bloedheet zijn.
1: Nee.
2: Maar gewoon lekker met een laag hangend zonnetje.
1: Mm-hmm.
2: Dat is prima. Als het me niet regelt.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Nou, we gaan er maar vanuit dat het lekker weer blijft.
2: Tuurlijk.
1: Hè? Oké, okay, jongen.
2: Lieve schat, bedankt voor de aandacht.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt weer, schat. En dan, we spreken elkaar gauw.
2: Zeker weten.
1: Oké. Okay. Ja, dankjewel. Doeg.
0: Dit is Radio Lelystad 90.

0: München en Vrijheid met 1000 Maldu. En daarvoor Lou Christie met Lightning Strikes Again.
1: Ja, nou, nog even Wim bedanken natuurlijk voor zijn bijdrage.
0: Zeker.
1: En iedereen die het even terug wil lezen, ga naar de site jordaanindepolder.nl. En dan vind je tijdstip, nou dat is dus 12 en 13 juni. En ook de line-up, welke artiesten allemaal optreden en op welke dag. Welke op de vrijdagavond, de zaterdagavond. En ook hoe je de tickets kan reserveren op tijd. Dus jordaanindepolder.nl.
0: Oké, dat was het. Maar je kunt ze ook kopen, hè? Bij, in de Kroonpassage, wat hij zei.
1: Jawel, dat staat ook op de site. Voor iedereen die het nog even na wil lezen en weten waar precies en hoe duur. Gewoon even naar de site jordaanindepolder.nl.
0: Oké.
2: At the urging of their record label, Columbia Records, the Brothers Four recorded The Green Leaves of Summer for the 1960 movie The Alamo, directed by, produced by, and starring John Wayne. The song was nominated for an Academy Award. By the time the group performed the song at the Oscars in the winter of 1961, they were established, popular, and recognizable in an overcrowded field of folk singers and groups vying for attention at the time. We introduce it these days as one of our very lucky songs.

idee eigenlijk. Kijk maar, hè, zou ik zeggen. De Marlin Sisters met Mama, What Will I Do? En daarvoor de Brothers Four. En die werden heel mooi aangekondigd. The Green Leaves of Summer. En we lopen alweer zo'n beetje tegen het lokale nieuws aan van 11:30. En dat gaan we samen doen met Joe Valley daar bij de molen.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radioledenstad.nl. De hele dag. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledenstad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. Het is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het net vanmiddag nipt 25 graden... een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land. Echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuil gaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoey.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de N306 Kampen richting Harderwijk en de N309 Epe richting Dronten. In beide gevallen heb je voor Walibi-Holland bijna een kwartier op onthoud. Dat heeft te maken met een evenement. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondagmorgen van 10 tot 12... op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55.

0: Frank Chatfield was dit met zijn orkest. En zij speelden en zongen in Old Lissabon. Jules, een berichtje. Als je die hebt.
1: Jazeker.
0: Want het wil
1: nee,
0: niet,
1: want het gaat natuurlijk over die hele drukke junimaand. Mm. In Lelystad gebeurt er dan heel veel.
0: Ja.
1: En we hebben net Jordaan in de Polder, 12 en 13 juni.
0: Ja.
1: En het weekend daarna, zondag 21 juni, hebben we... Joke, de Nationale Oldtimerdag.
0: Mm-hmm.
1: Nou, voor degene die wil weten wat daar allemaal gebeurt op deze 40ste editie, ga dan even naar de site nationaleoldtimerdag.nl. Vind je alle informatie. Het is op een zondag en wij doen dat programma ook op een zondag. Dus ik denk dat wij ons programma een beetje gaan aanpassen met wat er gebeurt aan de kust.
0: Ja, dat hoop ik maar.
1: Dus dat horen we nog. Ja. En dat is zeker de moeite waard om te blijven luisteren en kijken. En natuurlijk alleen maar muziek met allemaal met auto in de tekst.
0: Nou, alleen
1: mooie
0: maar
1: opgave voor jou,
0: ja,
1: toch?
0: Nee, ik ga niet de hele uitzending 2 uur lang alleen maar over auto's. Dat is niet leuk.
1: Het autootje en zo?
0: Ja, dat komt wel voorbij. Maar ik ga niet het hele programma vullen met auto's. Okay. Dat doe ik niet, hoor.
1: Nou, we zien wel.
0: Een beetje saai.
1: Noteren, zondag 21 juli, Nationale Oldtimerdag.
0: Oké. Okay.

0: Herb Albert met Rise en daarvoor de Dave Clark Five Band met Everybody Knows. Jules, je hebt nog een berichtje.
1: Jazeker, altijd de moeite waard om het even over het Aviodroom te hebben. Hier vlakbij huis en daar is van altijd alles te zien op het gebied van vliegtuigen vanzelfsprekend. En er is afgelopen donderdag is daar een nieuwe expositie geopend onder de titel de PH-TAR. Dat is een afkorting, letters. En de reizen naar de nieuwe wereld. Hiermee staat het Luchtvaartmuseum stil bij 80 jaar transatlantische lijndiensten tussen Nederland en Amerika. En die tentoonstelling is te zien in het gebouw Schiphol 1928. En die nemen de bezoekers mee in de totstandkoming van deze luchtverbinding. En er is veel historisch beeldmateriaal te zien over deze lijndienst. Want dat is natuurlijk historisch dat op 21 mei 1946 de Douglas DC-4 met die registratie PHTAR onder de naam, want die naam had een vliegtuig, de Rotterdam, de eerste lijnvlucht maakte tussen Nederland en Amerika. Nou, daar gaat de tentoonstelling over.
0: Interessant.
1: Nou, jij bent geïnteresseerd in vliegtuigen, Joke, dus ik wil jou daar graag zien. Kan dat?
0: Ja hoor, tuurlijk.
1: Gaan we heen.
0: Ik kom met mij alle kanten op.
1: Juist.
0: Behalve nou, de goeie.
1: Oké. Okay. Nou, altijd de moeite waard.
0: Ja, nou,
1: dus, en die is vele weken te zien in het Aviodroom. Wil je meer weten? Ga dan naar de site aviodroom.nl.
0: Oké. Okay. Radio Lelystad 90.

0: De Ritchie Family is dit met American Generation. En daarvoor Jim Reeves met Welcome to My World. De berichtjes zijn op, zeker, hè?
1: Ja, helemaal. Ja,
0: ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Nou, dan gaan we nog even door met Janice Ian en At 17.

liedje. Janis Ian met het 17. Goed, en dan voor de Ritchie Family met American Generation. Maar dat had ik al afgekondigd. We zitten aan het eind van ons programma op visite bij Spoor 55. Emiel, dank je voor de techniek, Sjoe, voor de berichten. En natuurlijk mijn inbelgasten. En dat waren Koos van der Kruid en Wim Botter. Nou, wij zijn er over 2 weken weer. Heb een heel fijn Pinksterweekend. Het is prachtig weer, dus ga er lekker op uit. En wees voorzichtig in het verkeer. En tot over 2 weekjes. Nog een fijne zondag. Dag.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioledenstad.nl.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Van Elst tot 2 uur.
1: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
0: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
2: Classic Sunday.
1: Met René van Elst.

0: zon.
1: We kunnen wel zeggen pure Nederlandse nostalgie met André van den Heuvel en Leen Jongewaard en een prachtige op een mooie Pinksterdag. En dat is het vandaag, ja. Toch een tijdloos lied geschreven door Harry Banning en Annie M. G. Smit voor de musical Heerlijk duurt het langst. Welkom bij de show. 6 uur lang onvervalste classic hits op je radiostation. Mijn naam is Van Elst. Ik doe het eventjes tot 2 uur en de rest, dat kan je allemaal een beetje invullen. Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. We blijven even in de sfeer van die mooie persoonlijke verhalen, maar we steken de oversteek naar onze vroege jaren 70. De Ierse zanger en songwriter Gilbert O'Sullivan scoorde in 72 een gigantische wereldhit met het breekbare Alone Again, Naturally. Ik zeg welkom bij de show.

Dat was de Britse zanger Dave Essex met zijn vrolijke hit Gonna Make You a Star. En in het midden van de jaren 70 was deze man een absolute tieneridool in Engeland. En ook in Nederland scoorde hij een dikke hit met deze plaat. We blijven eventjes in de jaren 70, maar we schuiven de stoelen en tafels aan de kant voor een van de meest aanstekelijke discoplaten uit die hele periode. De drie zussen van de Amerikaanse R&B-groep The Emotions scoorden in 77 deze gigantische hit. Best of My Love.

Kokomo, eind jaren 80 scoorde de legendarische Amerikaanse band hiermee een gigantische comeback. En dankzij die soundtrack van de film Cocktail werd het een hele grote hit. We verlaten de tropische stranden en reizen een stuk verder door in het Amerikaanse landschap. Terug naar het begin van de jaren 70. En weet je, een paard zonder naam, oftewel een horse with no name. Het was de groep Amerika.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. Het is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het met vanmiddag nipt 25 graden... een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land. Echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuil gaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Wooij.
7: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

was die prachtige, mysterieuze Atlantis van de Schotse zanger Donovan. Jawel, we blijven even met de naam Donovan. Want we hebben ook nog een Jason Donovan. Too Many Broken Hearts. Welkom terug bij Classic Sunday.

0: jongens. Een absolute meesterwerk uit de popgeschiedenis. Bohemian Rhapsody van Queen. En dit nummer uit 75 staat al tientallen jaren stevast aan de top van alle hitlijsten. En dat is terecht. En daarom draai ik hem ook helemaal. Dan gaan we eventjes naar de magische muziekjaar 1975. Want we blijven er eventjes in. Maar verruilen die indrukwekkende rockopera in voor een enorme dosis oer-Hollandse gezelligheid. Wat dacht je hiervan? Honky Tonky, Pianissie, jawel. Wie was dat? Oh ja, Nico Haak en de Paniekzaaiers.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagselelystad.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elst. Tot 2:00.

0: Maar eerst even deze.
1: Wie is er vandaag overleden? Je hoort het nu op Radio Lelystad in het programma Classic Sunday met René van Elst.
0: Vandaag Tina Turner, de koningin van de rock, soul en pop, die in 2023 is overleden. Tina Turner, geboren als Anna Mae Bullock in 1939, was een van de grootste stemmen van de 20e eeuw. Ze overleed op 24 mei 2023 in Zwitserland. 83 jaar oud was ze. Haar carrière begon met Ike en Tina Turner. Met hits als A River Deep, Mountain High. Na een moeilijke periode maakte ze in 1984 een legendarische comeback met het album Private Dancer, geschreven door Mark Knopfler. En in Nederland scoren ze grote hits met onder andere What's Love Got to Do With It, We Don't Need Another Hero, Typical Male, Goldeneye en natuurlijk The Best. Dat nummer bereikte de 5e plaats in de Nederlandse top 40 en groeide uit tot een symbool van kracht en vrijheid. Haar autobiografie I, Tina en de film What's Love Got to Do With It vertelde haar indrukwekkende levensverhaal. Ze bleef tot het einde een inspiratiebron voor miljoenen fans. En Tina Turner was meer dan een zangeres. Ze was een fenomeen. Het hele artikel is natuurlijk weer te lezen op www.popmagazine.nl. Draai ik natuurlijk even haar grote hit, The Best. Tina Turner.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl

Dat was die Britse zanger Paul Young met die gigantische hit Love of the Coming People uit 83. Toen maakte ik trouwens nog illegale radio, hadden we een phone in. En toen kregen we de vraag, dan zou je deze plaat willen draaien? Ik zeg, welke? Ja. Dus dat hebben we maar gedaan toen de tijd. Ach, dat is alweer een tijd geleden. We maken een flinke sprong terug in de tijd naar het begin van de jaren 60 voor een onvergetelijk stukje Nederlandse muziekgeschiedenis. In 62 mocht het duo De Spelbrekers, ja, bestaand uit Theo Rekers en Huig Kok, ons land vertegenwoordigen op het Eurosongfestival met deze plaat, Katinka.

0: En dan nu is het tijd voor...
1: René van Elst.
0: Er was eens een oom, onze Jan, die zei, kind, nee maar hoor, ik red me wel, ik ben een sterke man. Hij gaf alles wat hij had, maar zijn eigen leven liep langzaam vast, dag na dag. Nu zit hij alleen achter tralies en thuis zingen ze zacht. Ach Jan, je gaf ons liefde, maar jezelf gaf je nooit een kans.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. Het is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het met vanmiddag nipt 25 graden... een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land. Echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuilgaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
7: Dit is de Nederpop Top 3. De grootste hits van eigen bodem.
6: In het programma Classic Sunday.
8: Waarom fluister ik je naam nog? Benny Nijman uit 1985 staat op nummer 3. Een nummer dat je raakt vanaf de eerste seconde. Waar veel nederpop vrolijk en licht is, brengt Nijman juist emotie, warmte en melancholie. Zijn stem is zacht, bijna fluweelig, en dat maakt dit lied zo bijzonder. Het gaat over gemis, over iemand die je nog steeds bij je draagt, zelfs als de persoon er niet meer is. Het is eerlijk, kwetsbaar en precies daarom zo krachtig. De productie is tijdloos, strijkers, rustige melodieën en alle ruimte voor Nijmans stem. Het is een lied dat generaties blijft raken en nog steeds vaak wordt gedraaid op momenten van herinneringen en troost. Waarom fluister ik je naam nog? Is de meesterwerk binnen de Nederlandse muziek. Een heerlijk begin van deze Nederpop top 3.
9: Nummer 3.
10: 19. 5 en

0: nummer 3. Waarom fluister ik je naam nog? Benny Nijman. Dan gaan we naar nummer 2, want er staat een van de meest herkenbare nederpophits ooit. Suzanne van VOF de Kunst uit 1983. Zodra de eerste noten klinken, weet iedereen meteen wat er komt. Het is vrolijk, speels en zit vol theater. Precies waar deze groep zo sterk in was. VOF de Kunst was geen standaard popband. Ze brachten namelijk muziek met een knipoog. Bijna alsof je naar een klein toneelstukje luisterde. Suzanne is daar een perfect voorbeeld van. Een verhaal over een mysterieuze vrouw die je hoofd helemaal op hol brengt, maar dan verteld met humor en een lichtvoetige melodie. Het nummer werd niet alleen in Nederland een hit, maar zelfs internationaal. En nog steeds is het een publieksfavoriet op feesten en nostalgische playlisten. Suzanne is een lied dat je meteen meeneemt naar de jaren 80. En daar hoort deze absolute in thuis.
1: Nummer 2.
2: 1983.

Heerlijk hoor. Susanne van VOF De Kunst. Nou, daar zijn we natuurlijk beland op nummer 1 in onze Nederpop top 3. Het is een echte klassieker uit 82, Als je haar maar goed zit, van Vulcano. Een nummer dat je meteen terugbrengt naar de vrolijke, kleurrijke jaren 80. Vulcano staat bekend om hun humor, hun energie en hun theatrale optredens. En dit lied bevat dat allemaal perfect samen. Het draait om die heerlijke, luchtige boodschap. Als je haar maar goed zit, kan de dag eigenlijk niet meer stuk. Het is simpel, herkenbaar en precies daarom zo tijdloos. De beat is dansbaar, de melodie blijft hangen en het refrein zing je automatisch mee, of je nou wil of niet. Tot op de dag van vandaag hoor je hem op feesten en in kroegen, en bijna iedereen die houdt van deze flinke dosis nostalgie. Als je haar maar goed zit, is zo'n nummer dat je meteen een glimlach geeft, en dat maakt een terechte plek in onze

0: langs de Wild Eagles in Hotel California. Ja, dan heb ik nog een verjaardag. Wie?
1: Wie is er vandaag jarig? Je hoort het in het programma Classic Sunday bij Radio Lelystad met René van Elst.
2: Wie is er vandaag jarig?
0: Ernst Jans viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Het is niet alleen een muzikant, maar ook een schrijver en een verteller. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met Doe Maar. Die band veranderde begin jaren 80 de Nederlandse popmuziek. Jans bracht melancholie en diepgang in hun sound. Hij werd geboren in 1948 in Amsterdam. Zijn Javaanse achtergrond speelt een grote rol in zijn werk. In de jaren 60 begon hij bij CCC Inc. Daar ontwikkelde hij zijn liefde voor akoestische muziek. En met Doe Maar schreef hij grote hits, waaronder De Bom. Dat nummer werd een symbool voor de Koude Oorlogtijd. Na Doe Maar richtte hij zich op boeken en solowerk. Zijn romans gaan vaak over afkomst en identiteit. Ook vertaalde hij Bob Dylan's liederen op zijn eigen manier. En hij treedt nog steeds op in kleine, intieme zalen. Zijn muziek blijft eerlijk, zacht en persoonlijk. En vandaag vieren we niet alleen zijn verjaardag, maar zijn levenswerk. Ernst Jans, 78 jaar, een stem die blijft raken. Je leest het hele artikel natuurlijk op popmagazine.nl. Draai ik even De Bom.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: so glad you could attend. Come inside, come inside.
1: Now, here comes the music.
2: Do I look bothered?
3: Oh, you are awful. But I like
4: Classic Sunday with Mark Walther.
5: Ik heb jullie ook even nodig. Ik zal heus wel al die dingen zeggen die nu van mij verwacht worden. Maar voordat ik dat doe,

weer in stap voor stap begonnen met zijn programma. Nee. Ik had er gewoon even zin in om op deze zondagmiddag om eventjes met een lekker zoetsappig plaatje te beginnen. En dat deden we met een hitje uit 1974. Nou, althans, zo'n grote hit is er eigenlijk nooit geweest voor The Pearls. Maar ik vond er gewoon even lekker om mee te beginnen. The Wizard of Love. Daar openen we mee na de klok van 2. En ik zeg hallo. Oh, wacht even. Er wordt geklopt.

0: on the Classic Sunday.
1: Zo, Van Elst, dankjewel vriend voor de afgelopen twee uurtjes. Wat heb ik weer heerlijk zitten te genieten van je nederpop top 3, jongens. Waar haalt hij het vandaan, hè? Ik heb trouwens even een cd'tje uit je koffer gepikt. En de aankomende twee uur ga ik daar ook wat verdraaien van die nederpop. Zo, het is na twee uur geworden. En dat betekent maart tot aan 4 uur in ieder geval. En ik heb er zin aan. En daar gaan we. Hoppakee.
2: This is Mark Walker.

is rustig, Theo. Onze nieuwslezer die slaat helemaal door hier, in ieder geval met Theo van Es. En na 1967 in het kader van de Nederlandse Pop op de radio. En daarvoor, ja jongens, ik ga me toch steeds meer beetje thuis voelen in de bluesmuziek. Ik weet niet wat het is opeens. Ja, dat kan natuurlijk ook een fase zijn dat je opeens de bluesmuziek gaat waarderen. En ik kwam uit op een album. Ik zat gewoon even thuis even wat cd'tjes af te luisteren. En opeens kwam ik op een cd'tje wat ik ooit eens gekregen heb van iemand. Volgens mij was dat van Gerry Jung, heel lang geleden. En ik zat even te luisteren en toen dacht ik... Jezus, wat is dit goed. Chai Marshall en de Phantom Blues Band. En it's your voodoo working. Ja. Yeah. Hey, leuk dat je er bent. Dit is jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag bij Radio Lelystad. En over dat gesproken, wat hebben wij vandaag allemaal weer in de show zitten tot aan 4 uur. Dus hoppakee, daar gaan we. Hoppakee.

waar de hitte vanaf straalt. Oh, wat heeft dit een duidelijke invloed op de Tires, weet je, jongens. Tony Joe White heeft er even goed naar geluisterd hoe de Dire Straits dat deden. En toen dacht hij bij zijn eigen, hé, hey, wat hun kunnen, dan kan ik natuurlijk ook. Maar dan natuurlijk een stukje beter. Hé, mogen wij ook even? Ja, dat komt niet.

0: ja. Je bent er nog steeds op afgestemd op die 90.3 FM en uiteraard op DAB Plus, kanaal 12D. En dat is in de wijde omstreken te horen. Dus zet het maar eens aan als je hem in de auto hebt op het kanaal 12D. En dan zal je zien hoe ver we komen. Daar is niks over gelogen trouwens. Oh, en over dat gesproken, over dansen gesproken. Ja, Put On Your Dancing Shoes. Dat was een oude hit aan 1976 van Niels Olsen. Is ook zo'n plaatje dat je zegt, oh ja. Nou dat je hem hebt gedraaid, herkende ik hem. Ja, leuk is dat dit. En zo doen we dat elke zondagmiddag van 12 tot 6 uur op de Classic Sunday met René, Mart, René en Jan. Dat zijn de gasten die al die stoffige plaatjes uitkiezen vanaf, nou pakken we het eind jaren 50 tot een beetje 2015. In die periode graaien we uit die grote vijver hier bij Radio Levenstad. Oh, ik moet even opschieten trouwens, want de dames staan voor de deur.
1: Hey Mart.
0: Ja, wat is er?
1: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ja, ik zal het wel eventjes doen.
1: Met deze oude discoknallen.
0: Oh, wat voor eentje. Wow. Waanzinnig mooi. Volgens mij is dat toch wel een van de laatste hitjes geweest van Donna Summer die ze toen hieruit uitbracht. Niettemin, erg mooi.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledenstad.nl.
4: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. Het is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het met vanmiddag nipt 25 graden... een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land. Echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuil gaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: meer dan 20 mei 1982 was dit de onbetwiste steunplaat bij Frits Spits. En die platen werden altijd op woensdagmiddag door de platenpluggers in de mand gegooid. En Frits Spits kwam altijd met zijn labrador natuurlijk daar bijna. En die labrador liet hij los en die snuffelde dan in die platenbak. En die kwam Janine tegen met Never Been To Me. Wat een mooi liedje. Kan die hond niet weg?
1: Classic Sunday, yesterday.
0: Ineens was het 1970.

0: hoop het niet.
1: Nee.
0: Begin net lekker te worden, hè? And it looks like the summer
1: is over. Niks van aantrekken, want die zomer die gaat beginnen. En dat wordt heerlijk. Dusty Springfield bracht me terug eigenlijk naar 1973. Op de Noordzee lag het scheepje, dat heette Veronica. Die stond uit op de 538 meter. En die had een persiflage gemaakt op het liedje van Dusty Springfield. En dat werd gedaan door Patricia Pai. Hoe klonk dat ook?

Ja. De Classic Sunday duikt even terug naar 73 met Jan Patricia Pai. En Come and Sail Away with Veronica Today. Dat was toen die zei de actie met Veronica moet blijven als u dat wilt. En binnen een no time hadden ze honderdduizenden leden binnengehaald om toch Veronica te blijven bestaan. En uiteindelijk, net zoals met alle andere wetjes, trok de regering de stekker eruit. En 31 augustus 1974 was het afgelopen voor Veronica. Maar gelukkig kwamen ze terug als aspirant omroep bij de Hilversumse Zuilen. En het duurde niet lang voordat Veronica een van de grootste televisiezenders en radiozenders was van Nederland. Maar dat was toen. Goed, stukje nostalgie op de radio. En daarvan draaien we ook zo'n heerlijk liedje van Dozy, Dicky, Bicky, Mick en Titch en Tonight, Today. Is ook zo'n klassieker dat je zegt, nou ja, die was ik even vergeten. Hè? Maar gelukkig zijn die jongens daar op de zondagmiddag om dat even tegen horen te brengen op die zondagmiddag bij de Classic Sunday. Ik moet even opschieten, want het is tijd geworden.

0: ja, ja, ja. Ja, toch ook weer zo'n typisch Veronica-programma... wat altijd op zondag door de week te beluisteren was tussen 6 en 7 uur. 7 dagen in de week, de jukebox met Stan Haag. Kon je met behulp van een briefkaartje kon je een verzoekplaatje aanvragen. En dat, ja, dat moest je dan wel even ruim van tevoren doen. Want was je bijvoorbeeld dinsdagjarig, zoals ik dus... dan ben je nu te laat als je de briefkaartje opstuurt. Ja, dan komt het niet aan op tijd. Nee. Maar goed, toen die tijd moest je even ruim van tevoren een briefkaartje opsturen naar Radio Veronica. En dan werd jouw verzoekplaat gecombineerd met heel veel andere gedraaid op de avond tussen 6 en 7 uur bij Veronica. Ja, Stan Haag. Maar dit is een hele andere jukebox. Dit is een echte jukebox die echt uit de jukebox komt flitsen. En je weet een beetje hoe het gaat. We hebben een roulette tafel staan hier. Ik heb een balletje bij me. Ga ik straks in die roulette tafel gooien als ik er een slingertje aan heb gegeven. De balletje komt op het nummer terecht. En dat nummer dat correspondeert met de jukebox. Nou, zo werkt dat. En niks anders. Nou, ik ga er even een slingertje aan geven. En dan pak ik even dat roze balletje te pakken. En dan zeg ik 1, 2, 3. Gooi ik hem er nu in. En waar gaan we naartoe deze zondagmiddag? Altijd weer een verrassing, hè? Ja, toch? We hebben eigenlijk niks over te bepalen, eigenlijk. Nee. Oh, hij is gevallen. Even de bril opzetten. Waar is hij gevallen? Hè?
1: Nummer 72.
0: Nummer 72 is aan de beurs. Nou, even geld in de ding gooien, anders doet hij het niet. Hoppakee. Ook weer gebeurd. Nou, even die knop indrukken. Hoppakee, de 7. Hop, de 2. Ook weer gebeurd. Armtje ligt op, hoeft niet zo heel ver te gaan, want het is aan het begin van de jukebox. En ik zeg, hij staat erop. En ja, en wat gaan we krijgen? Ik weet het niet, hoor. Laat me verrassen.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

je hem al gezien? Michael Jackson, de movie. Ja? Ik heb hem al gezien. Ik moet zeggen, ik was er eigenlijk zeer negatief over. Maar uiteindelijk ben ik toch omgegaan. Het is echt toch wel een waanzinnige mooie film. Moet je maar even kijken. Michael Jackson, movie in ieder geval. Never Can Say Goodbye onder het motto. Een motown klassiek.

0: degene die het nog even willen weten. Uit de jukebox kwam zomaar Kees en Jan flitsen. Ja. En Jikke, Janneke, de blinde man. En Kees en Jan, dat was Kees van Zijveld en Jan van Veen. Disjockeys bij Veronica. Die maakten toen die tijd ook nog liedjes.
1: Ja, ja.
0: Kan je nauwelijks voorstellen, maar toen die tijd was dat zo.
1: Ja.
0: Zo, we gaan er even uit voor het nieuws van 3 uur alweer. Daarna zijn we nog terug met een uurtje. Maar toch het oosten.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkster weekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Roger Heerling. Ah, en Julie July. Wat een heerlijke pop in je moerzaal. Zo aan het begin van het tweede gedeelte van Mart op de zondagmiddag. Ja.
1: This is the Billboard Hot 100 on the classic Sunday.
0: Daar is het inmiddels weer tijd voor geworden op de zondagmiddag. Een overzicht van de Billboard Hot 100. En ditmaal zijn we beland in het jaar 1979. Ja, wat schiet dat op, jongens? He? We zijn alweer bijna 20 weken onderweg met die hitparade van de populairste hitparade van de wereld. De Billboard Hot 100 is nog steeds uitgezonden door de diverse radiostations in Amerika. Als ik zo eventjes kijk in die hitparade, bijna stonden ze er weer in die top 10. De Bee Gees met Two Match Hammer, die staat op nummer 11. Oké, traditie gedaan. Weet je dat we de top 3 gaan draaien van de Billboard Hot 100 uit 1979. En straks geef ik je een overzicht van de 10 populairste platen van die hitparade. En dit is de nummer 3 voor het jaar 79. Chic met Love Freak.
2: The Billboard Hot 100, number 3.

Summer, Bad Girls, What a Nettle, Have a Nose. Wat was dat ook alweer? Oh ja, de dames van de disco-afdeling, ja. Ja, dubbel op Donna Summer vandaag. Op de Classic Sunday tussen 2 en 4. Hé, de Billboard Hot 100 is uit 79, jongens. Wat stonden er weer mooie liedjes in, ja. En traditiegetrouw ga ik je even een opzomming geven wat de populairste platen waren in 79, althans de top 10 daarvan. Op nummer 10, Robert John en Sad Eyes. Oh, dat is een mooie. Dat is een hele mooie. Ik zal eens even kijken of we straks nog in het laatste half uurtje daar nog even tijd voor kunnen maken. Want het is wel echt een hele mooie. Nummer 9, Anita World en You Can Ring My Bell. Op nummer 8, Village People met de YMCA. Op nummer 7, daar heeft het er weer, Donna Summer en Hot Stuff. Op nummer 6, Gloria Gaynor en I Will Survive. En nummer 5, Peters and Herb en Reunited. Je ziet dat de disco-invloeden in 79 waren erg hoog in de Billboard Hot 100. En dat bewijst dat maar weer. Op nummer 4, Rod Stewart. Beetje rock'n'roll in de top 10 met Do You Think I'm Sexy. Op nummer 3, Le Freak van Juk. En zojuist hoort Donna Summer en The Bad Girls. En wat was nou de best verkochte single in 79 in de Billboard Hot 100? Nou, tussen al het disco-geweld was er ook nog een beetje tijd voor een beetje rock'n'roll. Oftewel de nummer 1, Neck met My...

0: een liedje maken in 1967 over een paard. Nelly the Horse. Hoi. Ja, The Motions hadden daar eigenlijk geen hit mee. Het was gewoon even een albumtrekje van The Motions. Een oude LP die ik even afgestopt heb. En ik vond het wel even lekker om te draaien natuurlijk. Hè? Niet verkeerd. Zo, natuurlijk voor het geval dat we moeten eventjes opschieten. Want we moeten nog even recyclen. Dat moeten we ook nog even doen, want het loopt er weer tegen 3:30 aan. Dus even opschieten.
1: Test, test. Hallo?
0: Ja?
1: Staat hij aan?
0: Zeker.
2: Geachte luisteraars,

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radioledenstad.nl. De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. Het is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het met vanmiddag nipt 25 graden... een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land. Echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuil gaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wauw, wauw, wauw, wauw en nog eens wauw. Wat een verschrikkelijke mooie opname in het kader van de speciale aanbieding. Callum Scott en Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Ze hebben de stem van Whitney Houston eruit gehaald en Callum Scott hebben ze erbij geplakt. Althans, Callum Scott kwam op het idee om de a cappella versie ervan te maken. Alleen met een pianootje op de achtergrond. Jongens, wat mooi. Het is gelukkig geen hit geworden, maar het is gewoon verschrikkelijk mooi om even gedraaid te hebben op die Classic Sunday.

0: kader van een schoonheid van een liedje. De. Zo spreek je dat uit, het is TT. Of de. Nee, je spreekt echt. Ja, het is gewoon de. En een certain smile. Wat een heerlijke versie is dat trouwens hoor. De lange versie trouwens van bijna 7 minuten. Dus een tractatie op jouw classic zondag. We draaien ze echt helemaal van begin tot eind in de show. Ja, ja. Oké, nou, wat schiet het op? Ik ben kapot, jongens. God. Ik heb eigenlijk, voordat ik eigenlijk naar de studio ging, heb ik heerlijk even in de zon gezeten. En dat moet je even niet doen. Het trekt zoveel energie uit je lichaam, jongens. Dat wil je niet weten. Ja, dan kom je hier een beetje fit nog. En uiteindelijk, tegen het einde van de show, jongens, dan ben je echt kapot. Maar goed, we mogen niet klagen. Hou op met de gemekken. Als ik een mekker wil horen, dan koop ik wel een geit, hè? Ja, toch? Zo, dames en heren, jongelui. Het is tijd voor het hoogtepuntje van de zondagmiddag. Want hier is het origineel tegen de cover.
1: Test, test. Hallo?
0: Ja? Staat hij aan? Maar we moeten deze hebben.

welke versie je mooier en leuker vindt. We gaan terug naar het jaar 1967. Nancy Sinatra, de dochter van, hè, die heeft samen even met Leon Hazelwood een leuk liedje gemaakt, Summer Wine. En in 2011 dacht Guido Bancato daar even een Nederlandse versie van te maken. En hij maakte daarvan toverdrank. Nou, wat leuker is, mag je zelf bepalen.

Je verzint het niet. Nou, inderdaad, het is... Ja, het is toch verzonnen in ieder geval, hoor. Ja. Het origineel tegen de café voor deze zondagmiddag kwam uit 1967 van Nancy Sinatra en Leon Hazelwood en Summer Wine. En in 2011 deed Guido Belcarto daar even een toverdrankje overheen en hij maakte de cover van dat liedje. Dus ja, wat je leuker vindt, dat moet je natuurlijk zelf maar even...

gebak meegenomen. Nou, moet niet gekker worden. Ja, wat is de volgende week aan de hand? Ja, wat is er dan? Wat is er dan? Oh, nou, gelukkig, hè?

0: straks tussen 4 en 5 met opmerkelijke feitjes en opmerkelijke berichten. En altijd op die neuk. Ik wou zeggen die neukberichten. Nou wordt het echt tijd om weg te gaan, hoor. Die nieuwsberichten. Het nieuwsberichten van toen. Ja, wordt het zo. Nou, hé, zo ken je wel weer. En natuurlijk niet te vergeten, Renéetje Pol. Straks uiteraard ter afsluiting van de Classic Sunday tussen 5 en 6 uur. Ja, ja, ja.
1: Hallo!
0: Oh, ja.
1: Hallo, hey! Ja. Hey, hallo!
0: Ja, wat is er? Wat moet je van me?
1: Kan u misschien een plaatje voor me draaien?
0: Oh, ja, dat kan ik zeker nog wel eventjes, hoor. Ja, ja. Joe Jackson, ten einde van de show. Nog een hele fijne zondag. En maak wat van, hè? Ja. En pas een beetje goed op elkaar. Wat mij betreft, houdoe. En tot volgende week om 2 uur.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Ik ben rechtstreeks en live verbonden met onze studio.
0: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
7: Ik heb het zo ver in mijn leven gebracht. Het is niet te geloven.
8: Hoe is het mogelijk?
9: Ja, maakt niet uit, joh.
8: Nou, het blijkt dus dat het mogelijk is.
10: Ik heb niet als snel aan iemand een hekel. Hè. Dat vaak denk ik, ach, weet je. Hij duwt niemand kwaad.

0: Al zing je dat je geen zin hebt om de vuilnisbakken buiten te zetten. En je doet het in het Italiaans. En dat klinkt gewoon mooi, hè? Het is ongelooflijk. Eros Ramazzotti, 1988. Wat een zomerse plaat. En dat is ook toepasselijk vandaag, want dat is lekker, hè, jongens? Hè? Hier hebben we erop zitten wachten al die maanden hier in Nederland. Met die regen en die wind. Maar eindelijk, daar zie je dan de zon, hè? Ja, 1988, dateerde deze plaat uit. Wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1988? Trouwens, die Eros Ramazzotti, momenteel 62 jaar. Hè? Over hem zijn gewoon zo die jaren doorgegaan. Maar wat gebeurde er eigenlijk allemaal in 1988? Nou, in Nederland breekt René Vroeger definitief door met zijn hit Alles kan een mens gelukkig maken. Zelfs een kopje thee en een derde videorecorder. Daar had hij het ook nog over. Dan hebben we ook nog triest nieuws in 1988. Want Johnny Jordaan, de man van de Jordaan-plaatjes, hij overlijdt op 64-jarige leeftijd. En dan is er op 11 juni een heel groot concert. En daar treden allerlei grote wereldartiesten op. Want dat is allemaal ter gelegenheid van het 70e verjaardag van Nelson Mandela. En we gaan ook nog in Nederland naar de bioscoop. En dat doen we voor de film Amsterdam. Ja, daar is ook weer een deel 2 van gekomen onlangs. En op tv kijken we naar Animal Crackers met André van Duin. Ja, dat was toch leuk. En met Jaap Aap. Dat was gieren brullen. Maar we gingen ook nog naar de bioscoop voor een wat serieuzere film. Een hele mooie film met Dustin Hoffman en Tom Cruise. En ik heb het natuurlijk over Rain Man.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Nou ja, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom op deze zonnige zondagmiddag. Nou, dankjewel René van Elfsteren en Mart Walter trouwens voor de afgelopen 4 uur... dat jullie hier hebben zitten zweten, jongens. De airco doet het niet lekker, hè? Nee. Hè? Oh. Nou goed, in ieder geval, mijn naam is Jan en die neemt je mee tot met 5 uur... met het ene laatste uurtje. Straks krijgen we ook nog René Pol nog. Dus reden genoeg om de radio gezellig erbij te houden. Misschien ga je wel barbecuen of zo. Nou, laat de radio, het pothole-radiootje gewoon aan. We zijn ook op DHB Plus te ontvangen, kanaal 12 Dirk. Dus nou, als je zo'n dingetje hebt, zet het dan in de tuin. Ook daar zijn we gewoon te ontvangen, hoor. Op allerlei platformen, ook radioledenzaad.nl. Daar zijn we ook te beluisteren, hoor. Nou, we blijven nog even terug in de tijd gaan, hè.

Heerlijke muziek gaat 1977. Dr. Buzzard Original Savannah Band. En I Play the Fool. En het was in 1977 best wel een aardige hit hoor. Want de hoogste positie wat ze haalden in de Nederlandse top 40 was de 18e plaats. En ze stonden 5 weken lang in de lijst. Ja, en ik zeg het wel eens vaker. Plaatjes die zijn vaak een beetje vastgeklonken aan gebeurtenissen in je leven. En zoals deze plaat ook uit 1977. Ik weet hem heel goed. Ik ben de jongste van 3 kinderen in ons ouderlijk gezin. En ik ben een nakomertje. En nou ja, ik weet wel, 1977 was mijn jongste zusje. Dat ging op zichzelf wonen met haar vriend. Nou, dat was wat in 1977. Dat er opeens iemand zo uit het gezin ging. Ja, dat je toch weer een zusje minder had. En dat leverde mij wel weer een mooie kamer op. Dat was dan wel weer zo. Nou, allemaal leuke herinneringen en leuke plaatjes. En dat hoor je allemaal hier op de Classic Sunday. Dr. Buzzard Original Savannah Band. En later kregen we natuurlijk ook nog Kid Trio en de Kakkenats. Dat was net zo'n soort band. En we hadden ook nog, een andere band. Even kijken hoor, hoe heette die ook alweer? Oh ja, Elbow Bones en de Racketeers. Die waren dan weer in de begin jaren 80. En die

heerlijke, zwoele muziek. En muziek wat eigenlijk een stempeltje van de jaren 70 op zich had. Je hoort het zo meteen, ja, het is jaren 70 hoor. Trinity hoorde je en The First of June. En ze waren populair in België. En ze gingen ook wel Nederland door. En eigenlijk ook wel Europa. Ze maakten leuke, lekkere plaatjes. En de zangeres Sophie Verbruggen, ze zingt nog steeds. En ja, het is in België echt wel een diva. En dan is het in de positieve zin van het woord natuurlijk. Hè. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuw moment van toen. We blikken terug naar 13 juli 1985. Ja, wat was er nou op die datum? Weet jij het nog? Weet jij nog waar je was toen dat hele grote Live Aid concert in het Wembley Stadion in Londen was? En ook in een JFK Stadion in Philadelphia. Want er waren twee hele grote concerten waar de grote der aarde optraden. En allemaal door de organisatie van Bob Geldof. Want Bob Geldof die dacht, ja, er moet geld komen voor Hongerend Afrika, Live Aid 1985, 13 juli. Weet jij nog waar je was? Ik was aan de kust, hier in Lelystad, aan het IJsselmeer, op een strandje. Het was nog niet echt een officieel strand, maar er was wel een strand. Ik was daar met mijn vrienden en vriendinnen en we hadden daar een portable radio bij ons. En we luisterden naar al die concerten die er waren op 13 juli. En er waren niet de minste, want als ik

0: Clapton, Mick Jagger, Bryan Adams, The Beach Boys, Santana, Black Sabbath, Run DMC, Neil Young, The Pretenders, Judas Priest en Simple Minds en Joan Baez was er. Ja, dat waren wel de grote der aarde natuurlijk, ook toen in 1985. Laten we eens terugblikken naar die speciale dag en denk er ook maar even naartoe terug. Waar was je, weet je dat nog?
1: Zo begon vanmiddag om 1 uur in het Wembley Stadion in Londen een popspektakel ten behoeve van hongerend Afrika, Live Aid. Initiatiefnemer is Bob Geldof. Hij hoopt hiermee 150 miljoen gulden in te zamelen. Aan het concert dat zowel in Europa, Amerika, de Sovjet-Unie, Japan als enkele uren in China wordt uitgezonden, doen bijna alle groten van de popwereld mee.

70 dat dit razend populair was in Nederland, windsurfen. Heb je het ook nog gedaan? Heb je ook een surfplank gehad? Ik heb het ook wel eens gedaan met vrienden bij het oppertje in de jaren 80. Nou, het was toch wel moeilijker dan ik dacht hoor, eigenlijk hoor. Windsurfing van de Windsurfers. Leuke muziek uit de jaren 70. Het was 1978 dat dit de nummer 2 notering was in de Nederlandse top 40. En ja, het was een Nederlands groepje. Het kwam gewoon uit Nederland. En ja, ze hebben 2 hitjes gehad in Nederland. Maar het was wel leuk hoor. En zo bij deze zomerse stralen, zonnestralen, is ja, zonnige muziek natuurlijk wel, ja, aangenaam, hè? Toch? Op deze zondagmiddag, ja. Is de barbecue al aan eigenlijk, hè? Ga je barbecuen vandaag? Ah, oh, lekker hoor. Ha, hoe laat?

Inmiddels 76 jaar. Stevie Wonder. Eigenlijk heet hij Steve Hardaway. Wonder is natuurlijk gewoon zijn artiestennaam. Als 12-jarige jongen werd hij geïntroduceerd bij Motown en had hij zijn allereerste grote nummer 1 hit te pakken in Amerika. Nou ja, en de rest is natuurlijk geschiedenis allemaal. Nou, we gaan op naar het lokale nieuws met Nathalie Hulshoff en het lokale weerbericht met Diana Woei. Eens kijken of de zonnestralen zo de komende week door blijven stralen. Hè? Want ja, dat zou wel...

0: Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. Het is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het net vanmiddag nipt 25 graden, een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuil gaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Sunday.

dit soort plaatjes die gaan eigenlijk nooit vervelen. Heerlijk. Och, wat een evergreens. The Stylistics, Can't Give You Anything But My Love. 1975. Het was de nummer 3 notering in de Nederlandse top 40. Het was toen ook een grote hit. Dus de 13 weken lang stonden ze in de lijst. The Stylistics, wat hebben ze een mooie muziek allemaal gemaakt. En die hoor je allemaal hier zo op die Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En René die is er straks na 5 uur voor dat laatste uurtje Classic Sunday. Ja, 1975 was dit een grote hit in de wereld. En wat gebeurde er eigenlijk nog meer? Nou, in Nederland kijken we op tv, kijken we naar Love Boat. Nou, dat was hartstikke leuk natuurlijk. We hebben ook een treinkaping bij Wijster van de Zuid-Molukkers. Dat was de allereerste treinkaping.

En dan kwam daar muziek uit. Dat was distributieradio. Nou, in 1975 ging het allemaal stoppen door de PTT. Dan hebben we ook in Amsterdam Zeel Amsterdam. Want Amsterdam bestaat 700 jaar. En dat was een mooie gelegenheid om ook Zeel Amsterdam te gaan doen. In Amerika wordt het bedrijf Microsoft opgericht door Bill Gates en Paul Allen. Nou, de rest is natuurlijk geschiedenis van dat bedrijf. En op 30 april stopt eindelijk de Vietnamoorlog. Na 19 jaar oorlog stopt het eindelijk op 30 april 1975. Een beter bericht konden we dus eigenlijk niet hebben in 1975. Hey, maar wat ga je eigenlijk allemaal doen vanavond? Het is lekker weer, het is echt barbecue weer. Ga jij barbecuen? Ja, is het zo? Is het zoals opgevallen dat 95% van alle barbecues dat die gedaan wordt door mannen? Dat is wel bijzonder eigenlijk. Op het moment dat de barbecue aangestoken moet worden, dan komt de man uit de grot met zijn knuppel op zijn schouder en dan steekt hij het vuur wel even aan. Het is toch bijzonder dat de mannen eigenlijk altijd de barbecue doen. Ja, is dat bij jou ook zo? Nou, laat het even weten op classicsunday@radioledisat.nl. Dat vinden we leuk om even te weten. En doe ook even een favoriete plaatje of zo met een leuk verhaal uit het verleden of zo. Dat je zegt, nou ja, toen ging ik samenwonen met mijn eerste vriendinnetje. En toen was dit een grote hit. En die draaide ik veel op een pick-up nog. Hè? Want toen had je natuurlijk nog pick-ups natuurlijk. Nou, laat het even weten op classicsunday@radioledisat.nl. Nou, wij gaan terug naar 1982, naar Nederland. Een Nederlands bandje, Cheyenne, Every Time I See You.

muziek uit 1982. Van Nederlandse bodem, Cheyenne. And Every Time I See You. De band werd eind jaren 70 opgericht. En in 1982 hadden ze een hele kleine bescheidenheid in het Nederlandse top 40 met deze plaat. Every Time I See You. Nou, ik had het net over de barbecue. Nou, ik had het nog niet gezegd. Of mijn collega's komen hier net binnen. René en Mart, die zeggen, weet je wat, Jan, kom je ook, blijf je ook eten. Want we gaan hier achter het studioplex. We hebben zo'n kant-en-klaar barbecue meegenomen. En we hebben wat worstjes en dingetjes en hamburgertjes meegenomen. En we gaan dat gewoon even doen straks na het programma. Nou, dat vind ik toch hartstikke leuk, zeg. Ja, dat geeft me wel een beetje vakantiesfeer, zeg. Ja. Dat is leuk, hoor. Ja. Nou, even terug in de tijd.

ik ga even met je mee, hoor. Ik heb wel zin in vakantie. Zo. Cliff Richard en de Shadows. Uit de jaren 60, de Summer Holiday. En Cliff Richard, ja, ook de man waarvan je denkt, die wordt nooit ouder of zo. Het is niet te geloven, toch, hoe die eruit ziet. Inmiddels 85 jaar, op 14 oktober 1940 geboren. 85 jaar. En hij, eigenlijk heet hij Harry Roger Webb. En hij, het is een zeur, want hij is geridderd in 1995. Ja, Cliff Richard, ook zo'n man, net zo'n MK-museum, die gaat gewoon je hele leven lang mee. Het is niet te geloven, joh. He, 1940 en nog steeds, ja, ik weet niet of hij optreedt nog of zo. Maar nou goed, hij staat nog steeds rechtop. Dus laten we hopen dat het nog lang blijft zo. Hè? Ja, vakantie. Heb jij al besloten wat je gaat doen met je vakantie? Ga jij op vakantie? Blijf je in Nederland? Nou, dan zou ik wel de portemonnee open trekken. Want de vakanties in Nederland zijn niet echt heel erg goedkoop. Of ga je lekker naar het buitenland of zo? Ga je naar het warme zuiden van Europa? Naar Italië bijvoorbeeld? Of naar Spanje? En hoe was het trouwens met jouw allereerste vakantie? Zonder ouders op vakantie ging. Hoe was dat? Heb je dan ook een liefde ontmoet? En denk je daar af en toe nog wel eens van terug aan die vakantieliefde van toen? Spookt die af en toe nog wel zo of zij zo eens even door je hoofd heen, zo af en toe, hè? Nou, laten we maar even terugdwalen naar...

0: Italiaanse muziek die je misschien wel meeneemt naar je vakantieliefde van toen. Laura Pausini met benen tot aan de hemel, geloof ik. En het allemaal hier zo gehoord op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6. Ja, je hoort ze allemaal hier, hoor. De juweeltjes van toen. Plaatjes die je misschien allemaal vergeten was. En dat je zegt, oh ja, hey, die was er ook nog. En misschien ging je daar ook wel voor naar de platenwinkel om dat singeltje te kopen dan. Of misschien het album. En kreeg je misschien ook wel het gedrukte exemplaar van de top 40 erbij. En zat je zo eens te kijken naar je favoriete band en artiest, wat hij deed in de Nederlandse top 40. Ja, dat was toen de tijd. Nou, ik hoor het allemaal hier, al die herinneringen hier op de Classic Sunday. Elke zondag dus van 12 tot 6. Schrijf de agenda, schrijf het op de muur, schrijf het op de keukentafel. Vergeet het niet. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een regenachtige zomer. Laten we hopen dat het ons niet gaat gebeuren in 2026. Maar we blikken terug naar 1965. Ja, het was een verregende zomer toen de tijd.
1: Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. De zware regenval die in West-Duitsland een ramp veroorzaakte, heeft hier vooral de vakantiegangers getroffen. Op de kampeerterreinen werden de vakantiedagen weer werkdagen. Toch bleek in een enkel geval het overtollige regenwater nog ergens goed voor. Maar waar moet een mens in hemelsnaam naartoe in zulk hondenweer, met de verpieterde en doorweekte kleine kinderen? Enfin, de fabrikanten van regenkleding waren de enigen die onder deze omstandigheden gul konden lachen. En toen begon de vakantie van de bouwvakkers. Volgens traditie een periode van mooi weer. Tenminste, in het buitenland. Alles wat over gemotoriseerd vervoer beschikt, trok erop uit. En welke kant op, dacht u? Zuidwaarts en oostwaarts reed een constante stroom van voertuigen in de richting van de grens. En hoewel het lang niet zo druk was als men had verwacht, doordat velen eerst nog de kat uit de natte boom hadden willen kijken, hadden de grensbeambten toch nog wel het nodige te doen. En bij Elten deden ze dat heel snel en soepel. Volgepakt reden de vakantiegangers Duitsland binnen, op weg naar het zuiden. Naar warme en zonnige streken. En alsjeblieft weg uit Nederland in de zomer.
2: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

muziek die je eigenlijk nooit gaat vervelen. Heerlijk. Barry White. You're the first, the last, my everything. Ja, Barry White. Hij werd eigenlijk geboren op 12 september 1944 als Barry Eugene Carter. Hij werd in Texas geboren. Daarna ging hij naar Los Angeles. Daar groeide hij op. Op 10-jarige leeftijd werd hij lid van een straatbende. En op zijn 16e jaar werd hij veroordeeld voor 4 maanden gevangenisstraf. En dat was wel het keerpunt in zijn leven. Dat hij dacht, ja, dit gaat niet goed komen zo. Als ik al 16 en ik zit al in de gevangenis, ja, dat gaat niet lekker zo. Dus daar moet wat mee gebeuren. En dat deed hij ook. Hij ging namelijk liedjes schrijven. En dat deed hij niet onverdienstelijk. Geef een blik. Zat hij in de studio met een liedje wat hij geschreven had. En een ander artiest zou dat gaan inzingen. Maar toen zei die artiest, weet je wat, waarom doe je het niet zelf? Want het klinkt hartstikke goed wat je allemaal doet. Nou ja, en de rest is natuurlijk geschiedenis. Barry White, helaas overleden op 4 juli 2003. Wat een man. Als die binnenkwam, ja, dan kwam er wel even iemand binnen. En wat een geluid, hè. Zo, als hij een hit had, ja, 9 maanden later was er in de wereld weer een geboortegolf. Ja, zo werkte dat met Barry White. Goed, hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer even na 4 uur... voor dat ene laatste uurtje van de Classic Sunday.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Destiny's Child, Bills, Bills, Bills. Daarmee openden we dit laatste uur van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Wat hebben wij vandaag allemaal in petto? Nou, ik neem je mee terug naar in ieder geval 1960. Dat is de oudste plaat van vandaag. De Vinylophile is van Sly and the Family Stone. En de ATT is van Evanescence. Nou, ik zeg genoeg reden om te blijven luisteren. Nu, Dreamweaver, 1976. Dit is Gary Wright. I have just

0: Zoals je al hoorde, 1960 was het Elvis Presley, It's Now or Never. Dan is het nu tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: Thank You verschijnt in 1969 als single met Everybody is a Star op de B-kant. Het nummer bereikte de eerste positie in de Amerikaanse hitlijsten en blijft daar 5 weken zitten. De titel is een opzettelijke mondogreem, een sensationele spelling van bedankt dat ik weer mezelf mag zijn. Het derde couplet bevat specifieke verwijzingen naar eerdere succesvolle nummers van de groep. Dance to the Music, Everyday People, Sing a Simple Song en You Can Make It If You Try. Het nummer bevat co-leadzang van Sly Stone, Rose Stone, Freddie Stone, Cynthia Robertson, Jerry Martina, Greg Errico en Larry Graham. Graham werd alom geprezen voor het introduceren van de slaptechniek op de elektrische basgitaar, die prominent in het nummer te horen is. Dat slap is natuurlijk heel bekend geworden door Mark King van Level 42.

Volgende week doen we gewoon weer een schop tegen de platenkast. Kijken we wat eruit komt rollen. En dan gaan we dat gewoon afstoffen, oppoetsen en op de platenspeler leggen. Heb je een suggestie? Mail het me. ClassicSunday@radiolelystad.nl. Gaan we nu terug naar 1985. Dat doen we samen met Baltimora. Dit is Carson Boy.

Irma Franklin en die kwam uit 1992, maar eigenlijk ook uit 1967. Maar ja, we hadden in de jaren 90 natuurlijk bekende spijkerbroekenreclame. We hadden cola-merken die ineens allerlei oude nummers weer uit de kast trokken. Heb ik er nog eentje voor je tot aan nieuws, weer verkeer, waterstanden, obligatienieuws. Die komt uit 1981, is van de Commodores en heet Lady.

Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Ze heeft het aangegeven bij de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet met de tweede termijn instemmen. Amateurtheater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groendaken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje in de kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. Dat keert jaarlijks donaties uit na een publieksverkiezing. Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere. FC Het Karveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie, aldus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. En de aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. De schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klachten over haar is nog niet afgerond, aldus BNW. Hospice Het Hofje heeft een alarmerings- en monitoringssysteem in gebruik genomen. Dat is gefinancierd uit de opbrengst van de Haringparty 2025, de jaarlijkse benefietveiling. De sensoren volgen de gasten in hun kamer, in bed, in de badkamer en wanneer ze zijn gaan zitten in de zogenoemde automatische sta-opstoelen, waarvan met het geld ook een aantal is aangeschaft. Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag en morgen verandert er niet veel in Lelystad. Het is zonnig en droog. Door zwakke noordenwind is het met vanmiddag nipt 25 graden... een fractie minder warm dan gisteren. Morgen, tweede Pinksterdag, stijgt de temperatuur door zwakke wind vanaf het land. Echter weer naar zo'n 26 of 27 graden. Tijdens de ochtend is het lekker koel met 12 tot 15 graden. De lange avonden zijn warm. Na Pinksteren gaat de temperatuur flink omlaag. Woensdag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat komt door een toenemende noordelijke wind. Ook zal de zon van tijd tot tijd schuil gaan achter de bewolking. Maar regen staat voorlopig niet in de verwachting. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.

En met Bill Withers, Lean on Me uit 1972 openden we dit laatste half uurtje van deze Classic Sunday. Nou ja, wat zeg ik, half uurtje. Ik heb nog een goede 20 minuten hele fijne muziek voor je. Met onder andere de ATT van Evanescence. Maar nu eerst naar 1980. Dat doen we met Change, A Lover's Holiday. Ik heb het album gelukkig kunnen scoren op de platenmarkt in mei hier op de Promesse in Lelystad.

0: van Don't Walk Away Jade uit 1993. Daarmee komen we aan bij
1: de albumtoptrack.
0: My Immortal is een single van de Amerikaanse rockband Evanescence van hun debuutalbum Fallen, dat in 2003 uitkwam. De single werd uitgegeven door Windup Records op 8 december 2003 als de derde single van dat album. De single is geschreven door de gitarist van de band, Ben Moody. Behalve de bridge, die later geschreven is door leadzangeres Emily. De bijbehorende videoclip is geregisseerd door David Mold en is opgenomen in een zwart-wit video bij de Barry Gothic in Barcelona. De video werd genomineerd in de categorie Best Rock Video tijdens de MTV Video Music Awards in 2004.

de albumtoptrack voor deze week. Volgende week gewoon weer een hele nieuwe. Heb jij een suggestie? Zet het op de mail. ClassicSunday@radiolelystad.nl. Neem ik je nu mee terug naar 1977. Gérard Lenormand en Voici Leclerc. Oftewel, waar zijn mijn sleutels? MUZIEK

0: Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol.
1: Legendien 62.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioledenstad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordeelden de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en vier mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker één dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl. Hey!
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandschef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Zo, alles naar wens? Je muziektherapie begint nu.
4: Dat hoeft u mij niet te vertellen, dank u wel hoor.

0: Super Heavy van Super Heavy. In 2009 namen ze bijna 30 nummers op in de Jim Henson Studio in Los Angeles. Ze hadden inspiratie en het maakte een paar leuke hits in ieder geval. Dit was de start van sessie 592 van Muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: Dit week einde uiteraard het laatste popnieuws. Een prima live albumtrack die toch alweer ouder is dan je eigenlijk zou verwachten. Tenminste, dat had ik. Kwart voor hebben we mooi sessiemateriaal van Le Fab Four. Nieuw werk van de gitaarvirtuoos. En nu gaan we eerst terug naar de jaren 90.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Christina Aguilera van haar debuutalbum. En het scoren in 21 landen kwam Genie in a Bottle op nummer 1 terecht. In de Verenigde Staten hield hij die plaats zelfs 5 weken vast. Doe maar zeg. Muziektherapie straks vanzelfsprekend weer een aflevering van het popnieuws. Eerst eventjes...
1: Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

Billy Idol wordt maandag in het zonnetje gezet tijdens de 52e American Music Awards. In de MGM Grand Garden in Las Vegas wordt hij dan onder meer onderscheiden vanwege zijn onvergelijkbare carrière en voortdurende status als punk-idool. Toen het album Pet Sounds in 1966 verscheen, viel de verkoop in de VS nogal tegen vergeleken met de eerdere langspelers van de Beach Boys. Nu, 60 jaar later, is het legendarisch. Is het alleen al in de VS 2 miljard keer gestreamd en haalde het onlangs de status dubbel platina. Tijdens een bijeenkomst in de Capitol Records Tour in Los Angeles kregen de overgebleven groepsleden en familie van de anderen onderscheidingen. Radioactivity van Kraftwerk is ter gelegenheid van de 50ste verjaardag onder handen genomen. Nu verkrijgbaar als Blu-ray met een Dolby Atmos mix, een 12-inch vinyl picture disc en volledig digitaal. Vorige week viel het doek voor de Nitty Gritty Dirt Band. In Nashville gaven ze exact 60 jaar na de oprichting een afscheidsconcert. En van Peter Frampton is voor het eerst in 16 jaar een nieuw album verschenen. Carry the Light. Zometeen de titelsong.

0: De titelsong van zijn nieuwe album, het eerste sinds 2010, jawel. En dat klinkt toch ook bijvoorbeeld heel wat anders dan van de kennismaking toen dat tijd, hè? Show Me The Way en zo. Peter Frampton, Carry The Light. Op zijn nieuwe album hoor je trouwens een medewerking van Graham Nash, Sheryl Crow en nog wat anderen ook. Goed, 5 jaar terug in de tijd dan.
1: 2021.
0: ABBA, van het album Voyage. Keep an eye on Dan.

ABBA van Voyage. Het gelijknamige zeg maar, evenement in Londen, in dat speciaal gebouwde theater, heeft inmiddels ruim 3,5 miljoen bezoekers getrokken. Dat loopt dus als een tierenlier. Het is de planning dat in 2028 een nieuw soort gelijktheater in New York wordt geopend. Dus voorlopig kunnen de fans hun hart ophalen. ABBA hoorde je en keep an eye on them. De volgende was 4 en

0: Gezellig meezingen over de nucleaire holocaust. Red Skies van de Fix, afkomstig van een allereerste langspeler, Shuttered Room. We gaan naar 1962. Sue Thompson had enorm gescoord met Norman. En ja, die sound hoor je wel in de opvolger. James, hold the letter steady.
1: Taking you back in time to the 60s.

Die knaller uit de jaren 90 in een prima live-uitvoering... opgenomen in Arnhem, Schelderdam, Anouk, en Nobody's Wife. Je luistert naar muziektherapie in een lang en vooral warm weekende.

In die nog zeer jonge lijst der lijsten, want het was 1965, stond hij 14 weken maar liefst geroteerd en haalde de nummer 4 van het album The King Controversy, The Kings Until the End of the Day. We gaan even terug naar Goede Vrijdag. Als donderslag bij heldere hemel bracht U2 een EP uit, Easter Lily. We pakken er nog eens een track van Scars.

0: Ook anno 2026 maken ze nog altijd goede muziek. U2.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Serge Lama. Inmiddels is hij in de 80. En zelfs als we 28 jaar teruggaan in de tijd naar 1998... dan was dat al van ruim na zijn hoogtijdagen. Maar het blijft erg mooi. La Cathédrale.

0: Stel nou, hè, dat die twee dingen destijds niet waren gebeurd. Zouden we dan dit jaar misschien albums van alle vier de Beatles hebben gekregen? Je weet het niet, hè. De Beatles en Let It Be, Please Please Me, Let It Be, Take 10 van Let It Be Deluxe.
1: Bij hoofdpijn of periodieke pijn.
2: Bij griep.
1: Bij kiespijn.
3: Muziektherapie.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl. Hey!
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.